Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. We

Het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

trying to think of the right thing to say.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Zin in top.

steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Dit is Edo Peppers met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met

0: 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten en daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef de 60s.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur of 8, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. En op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Het kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis, die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde

0: recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59... van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur.

0: Dit is KBC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermen? Ruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.
6: Brik.
7: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
7: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoonster dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis, die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. Op de A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file, de ring van Amsterdam, op de ring zuid richting Utrecht, want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. Op de A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
9: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
10: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hoogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen.

luistervinken, riepen ze vroeger. Dat is heel lang geleden. En we komen uit Heart of Gold van Neil Young. En net gehoord Elton John. En Goodbye Yellow Brick Road. En we gaan naar The American Breed.

Drie titels lang was je even van me af. Ik resumeer nog even voor diegenen die denken, wat was dat ook alweer? Ik herken dat namelijk wel. Een van mijn gouden parels, die gaan we zo draaien uit de jaren 80. Maar ik resumeer nog eventjes wat we gehad hebben. American Breed, we hoorden Astro Gilberto met The Girl from Ipanema en net Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. En wat we nu gaan doen, dat is ook een leuke, uit de jaren 80 van de vorige eeuw, Chris Rea en Josephine.

In 1971 moesten de Engelstalige DJ's van Radio North Sea International de zogenoemde R&I Rules and Regulations ondertekenen. Zo las ik in een Engelstalig boek van zeezenderkenner Hans Knot. Daar stonden zaken in als strikt het format volgen, reclamespots moesten altijd worden uitgezonden in de juiste volgorde, de presentator is een half uur voor uitzending beschikbaar. Gebeurde allemaal niet hoor. Bij een tweede keer te laat volgt ontslag. Hup, ik haal je van die boot en weg ermee. Drugs waren verboden. R&I is een Europees radiostation en slechts focussen op het Verenigd Koninkrijk is niet de bedoeling. Aldus die regels. Banden of cassettes meenemen vanaf de Mebo 2 was alleen toegestaan met toestemming van het kantoor in Zürich of het kantoor in Nederland, etcetera, etcetera. Het ging maar door die lijst.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files meer. Op de A15 heb je nog wel 10 minuten oponthoud van Gorkum naar Rotterdam bij Alblasserdam door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A2 staat nu een flinke file van Den Bosch naar Utrecht, ook door een ongeluk. Het staat vast tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Het rijdt ook langzaam op de A59 vanuit Den Bosch tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Vertraging is daar een kwartier.

0: Het Zoute Uur, daar ben je bij. Tweede deel alweer van deze radioshow. En we draaiden de Rumors, zo heet het liedje, van de Timex Social Club. Was dat ook niet een horlogemerk ooit? En we hebben gedraaid Jim Croce. Tragisch omgekomen bij een verkeersongeluk in de lucht. Hele vliegtuig naar beneden. Drama. Working at the Car Wash Blues. Ik heb zelf vreselijke vliegangst overigens, maar het is een mooi transportmiddel. We gaan plaatsmaken voor retro.
1: KBC's Retro Top 3.

Driemaal gehoord Martha Reeves en de Vandellas. Hartstikke lekkere muziek, vind ik zelf. De laatste was Heatwave. En ook vandaag blijf je niet zonder muziek. KBC Radio, 24 uur per dag op de Middengolf. 891 kHz en ook 1008 kHz vanaf de Hoge Wageningse Berg. En te beluisteren via de stream. Dat is dan weer lekker eigentijds. Ja, dat hadden die zeezenders niet.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: U hoort nu iemand genieten van het aroma van vanille Supra koffie.
2: Mmm.
1: En nu hoort u iemand genieten van het aroma van vanille Supra cafeïnevrij.
2: Mmm.
1: Hoort u enig verschil? Klopt, er is ook geen verschil. Supra cafeïnevrij heeft precies hetzelfde vertrouwde aroma.
3: Klaar, jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
4: Let op, nu 12 te gekke kleuren ripcord. Hé, hey, tot ziens in je Clark jeans.
3: Clark jeans, je zit er goed in.

0: 11 uur. Mark is er vanmiddag weer. Toch, Mark?
1: Yo!
0: Tussen 3 en 4. Het zoutuur op KBC Radio. Lekker geluid op de middengolf. Moet je maar eens proberen. AM 891 of 1008 kHz. Mark, thanks! En zometeen gaan we onderweg. Live and kicking.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A59 door een ongeluk vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je een kwartier oponthoud tussen Best en Moergestel. Dat komt door een pechgeval. En op de A12 staat een lange file van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en de Meren. Want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. De vertraging loopt op tot 50 minuten.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Onderweg met Bob.

0: geluid van de Bee Gees. In 1976.
1: You should be dancing.
0: Okay, sorry. Ik zit ook met één been in Saturday Night Fever of zo. Ja. Ja, ik stapte eigenlijk in de film, laten we zeggen de muziekfilm in 1978 met Grease. Dus dit was eigenlijk weer van voor mijn tijd. En ik snapte er ook helemaal niks van het hele Saturday Night Fever. Maar ja, goed, ik was 10, 11 jaar, dus vind je het gek? Ja. Ja. Goedemorgen voor de meesten onder ons. Behalve sowieso bij Harry niet. Ja, dan is het alweer woensdagavond geworden. Wij moeten eerst nog maar eens de week door het midden zien te zagen. Bij Harry is het al gelukt. Down Under in Brisbane. Good evening, Harry. Hij zegt, weet je, Bob, het is vandaag stroopwafeldag. Heerlijk. De stroopwafels, ik zie ze al de deur uitvliegen in mijn gedachten hier onder mij langs. Vanuit de kantine. Ik kan ze ook even naar boven halen natuurlijk. Hoeft juffrouw Connie dat niet te doen. Stroopwafeldag vandaag. Dat is mooi. Aviateur Jeroen heeft daarvoor gezorgd. Die is erbij trouwens. Die meldt zich even via een duimpje. En Messenger, Bob van Beten. Jeroen van Rode, goedemorgen jongen. Dank voor de pallet nog. En het komt goed uit vandaag, die stroopwafeldag. Hartstikke lekker, denk ik dan. Goed, bij de koffie dus, hè? Ja, natuurlijk, ja. We hebben er alle ruimte voor. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Hannes is erbij gekomen, Rimco meldt zich, Combi 1 is erbij. Ik krijg een duimpje voor de rest van het jaar, staat hier van René Schippers. De normaalste chauffeur. Ik ga eens even kijken waar. Laatste dag van september. In aantocht 25 graden. Ik heb op mijn thermometer nu 21 graden rond. Ik vraag het me af of we het gaan halen, hoor. Want de bewolking is behoorlijk hardnekkig. Die zon wordt gehinderd met mijn reis vanuit Utrecht hier naartoe. Denk ik echt van, nou, ik weet het zo net nog niet of die 25 gehaald gaat worden. Is dat een probleem? Dat dacht ik niet. Helemaal niet zelfs. André is erbij gekomen, die hoor je ook zo meteen, letterlijk en figuurlijk. Check, check, double check. Dre, goedemorgen jongen. Dre, hallo.
2: Morgen Bob, van alle luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Oké, dan horen we je zo meteen uitgebreid hier. In onderweg op KBC Radio. Eagle Sky, wie is erbij? Peter Leijendekker, Gerrit de Winnetoer is erbij. Edwin heeft zich gemeld. Edwin van Tielbeke voor de duidelijkheid. Cowboy Phil vanuit België is erbij gekomen. Ja, kijk, dat is allemaal lekker en gezellig natuurlijk, ja. En als je ook wilt, Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Net zo makkelijk allemaal. Ho, en de barren? Hè? En dat zijn de jongens van... Ja, nou.
3: Dit is Frank.
0: Frank en Ronald.
4: Ben jij nou aan het luisteren, man?
3: Ja, ik luister gewoon elke dag naar Bob van Beten van 11 tot 1 op BBC Radio.
4: BBC Radio? Nee, man. KBC Radio.
3: Ah ja, KBC Radio.

0: Another Talk to You met 54 Ultra. Lekker hoor, die Nederlandse dansact. KBC op de middengolf 891 en 1008 kHz. Of lekker via de stream luisteren.
1: Hollands Palet Den Haag Totaal, barregaanderadio.nl. Het is dank voor het doorgeven. Altijd fijn natuurlijk. Stroopwafeldag. Nou, kom maar met je idee om een stroopwafel te verorberen. Nou ja, een idee. Hoe vier je dat eigenlijk? Nou ja. Het gekke is dat ik een verwijzing heb naar 8 maart van volgend jaar dan, zeg maar. Wereldstroopwafeldag. Maar vandaag schijnt het ook stroopwafeldag te zijn. Ik vind dat wel apart eigenlijk, ja. Ik hou wel van koek en zeker ook van stroopwafels. Dus wat mij betreft mag het altijd stroopwafeldag zijn. Maar goed, misschien lopen we op de feiten vooruit. Dat kan ook natuurlijk, ja. Cowboy Phil in België is erbij, mensen. Goedemorgen Bob en alle onderrichtjes. Vanuit Edegem, de groetjes. Gisteren een fijne dag beleefd. Philip ging naar zijn dochter toe, volgens mij. Ja, 's avonds kreeg ik telefoon van mijn moeder, zegt hij. Dat mijn zus met spoed moest worden opgenomen. Godverdamme, zeg. Het was een fijne dag, maar dat werd niet mooi afgesloten dan. Nou ja, ze zou de nacht goed doorgekomen zijn. Dus dat was redelijk goed nieuws wat ik hoorde. Alleen weten ze niet wat de dokter nog heeft gezegd. Nou, jongens en meisjes, een fijne uitzending geweest. Iedereen veilige kilometers toegewenst. En Jos, een mooi zaagmomentje vanwege Cowboy Phil. Dat is hartstikke fijn dat je dat alvast... Denk je toch weer aan ons, Philip. Hartstikke aardig. De beste taxichauffeur van Antwerpen en beide omgevingen. Als je ooit een taxi nodig hebt en je zit in de buurt van Antwerpen... dan moet je Philip even bellen. Edwin van Tielbeke, goedemorgen Bob. Ik zeg goedemorgen Edwin, goed dat je er bent ook vandaag. Eagle Sky, Peter Leijendekker, die was er vanmorgen vroeg... toen ik bij Radio M Utrecht ook de uitzending deed. Ja, zeker. Die was er ook al bij, die hoorde dat ik Douwe Bob liet horen. Ik vind het ook een mooi nummer, jij zegt het ook, hè? Tof nummer van Douwe Bob. En feestjes hadden wij het vanmorgen over dan. Dat houdt gelukkig nooit op. Jubileumfeestjes van onderweg zijn ook top. Nou... Jammer dat we dit jaar niks hadden natuurlijk. Hè? Maar vorig jaar bij Treurenburg op 6 september. Dat was er natuurlijk wel een groot feest op die zaterdag. Nou ja, over een paar jaar doen we dat weer. Hè? Maar dan hebben we 25 jaar onderweg. Voor je het weet is het zover. Dus wat dat betreft een mooi vooruitzicht, denk ik dan. Peter was vanmorgen bij Mitri Mori met 18 graden in de regen onderweg. Of was dat al eerder? Dat was maandag, hè, volgens mij. Nee, dat is een oude foto, dit. Daar lullen we niet meer over. Slip of the tongue. De winnaar toe. Duimpje van mij terug. En Dirk dan. Lambiek. Ook een duimpje. Via Messenger. Heel makkelijk allemaal. Dus dat doe ik gewoon even gelijk. André Wasselaar. Dre, we horen wel even. Hij is erbij, mensen. Nogmaals, Dre.
2: Hoi, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
1: Ja, gezellig, André. Maar zullen we dan even passend op laatst maken? Even over gisteren hebben we nog.
2: Nou, gisteravond... op de Volen beland.
1: Oh ja, dat zou je heen gaan.
2: Ik heb er een beetje pasta gegeten en zo, dus was er helemaal niks mis mee.
1: Nee, tuurlijk niet.
2: Of morgen vertrokken, heb ik halsteren gelost. En dan heb ik in de Moerdijk weer gelaaien voor ravels.
1: Ja.
2: Jokken zo meteen uitgooien, dan ben ik rond een uur of 11:30, 11:45.
1: Ja, ik snap het, ja. En dan ga je dan zo weer verder. Halsteren, hoor je dat, Peter Leijendekker? Halsteren. Voor de rest zeg ik niks.
2: Ik moet weer volzetten voor Europoort morgen vroeg.
1: Ja.
2: Dus vooral misschien de ketting, misschien Treurenburg of de Gouden Leeuw. Dan moeten we even bekijken wat het gaat worden. Dus.
1: Ah, doe Treurenburg.
2: Komt er even goed. Maak er wel moois van. Ja. Groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
1: Nou ja, bij de ketting in Zevenbergshoek mag je ze ook de groeten doen natuurlijk. Maar anders Joop even een high five geven van mij. Ja, dat vind ik wel leuk. Nu we het toch over handen hebben. Een duimpje? Ja? En nu begrijp ik het, René Schippers. Die foto is getuige, een duimpje voor de rest van het jaar. Een vrachtwagen vol met Bluetooth duimpjes. Ja, zeker ja. Ik ga ze tellen hoor. Hey. Dan hebben we er in elk geval 13 weken te gaan. 13 keer 5. Oh, dat is moeilijk. Nee, dat is niet mijn sterkste kant. Laat ik dat niet doen. René, dankjewel. Goed dat je er bent. Combi 1 krijgt van mij ook een Bluetooth duimpje terug. Ja, want als je aan het rijden bent, je kunt niks anders dan even met je neus een Bluetooth duimpje doen. Of in gedachten of zo. Nou, niet aan die telefoon komen. Goed hè, dat ik ze van de week heb gebracht vanwege stroopwafeldag. Ja, maandag kwam ik hier aanrijden en toen dacht ik echt, wat doet die pallet voor de deur? Ik had niks besteld, maar die, ja, uit eigen beweging heeft Jeroen van Rode, aviateur Jeroen, die stroopwafels gebracht. Hij wist al dat het vandaag stroopwafeldag is. Dus vandaar. Dan nog even kijken naar een berichtje van Jan Gimbis. Morgen, ik ben er weer bij. Vanmorgen in Oyonna. Met een X gestart. En nu onderweg naar Vesoul. Nog 3 adressen te gaan. Ik heb alle vertrouwen dat het goed gaat komen. Dat geldt ook voor Gerard. Ja, grand-père en route. Ça va bien, Gérard? Ik denk het wel, hè. Hij is lekker onderweg voor de wit oegstgeest. Nou, weten we dat ook weer. Goed zo. En Rimco, laatste voor dit moment, die zegt weer op pad naar een fantastisch weekend. Het is woensdag intussen. Oké, Northampton met het team World Final Stock Car Formule 1. Formule 1 dus, hè. Nou, voor mij is het dus eigenlijk pas maandag na een extra dagje verlof. Ja, dat snap ik wel, ja. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl voor de lekkerste muziek. Oh, ik kwam iets tegen en ik dacht van, oh ja, daar hoor je nooit meer wat van. Avril Lavigne. Het nummer Complicated. Het was geen gecompliceerde plaat, een beetje stevig, maar deed ook bij ons wat in Nederland. Ik vind het wel leuk. Hey, verzoekers zijn welkom, hè, via de mail bob@kbcradio.nl en Messenger Bob van Beten. Dit is Onderweg. Onderweg op KBC.

0: de prachtige driekwartsmaat. De Stranglers, Golden Brown uit 1982. Onderweg op KBC. Lekker veel muziek zometeen en heel veel post via Messenger. Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Heb je nog niks gestuurd? Kun je dat zometeen doen. Als je het gelegenheid hebt natuurlijk. Hè?
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
11: Oh, dat is mooi.
10: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file in Brabant door de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder heb je 20 minuten vertraging, maar de weg is dus wel weer vrij. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je voor de Botlektunnel 10 minuten vast door een geschaarde auto met aanhanger. Er zijn nu 2 rijstroken dicht.

Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: Jackson. Michael gaf ons stof tot nadenken met zijn Earth Song. Vanaf het jaar 1995. Want toen kwam dit er weer uit, onderweg op KBC Radio. Zo, nou, dan heb je weer even zitten. Mag je weer even nadenken hoe je stroopwafel naar binnen gaat werken zometeen. Ze zijn lekker, jongen. Ik heb er al twee op. En als je er ook eentje wilt, samen met een bakje koffie. Bob@kbcradio.nl of Messenger. Bob van Beten, je bent hartelijk welkom in je eigen radioprogramma. Hoe is dat dan eigenlijk, hè? Erik in Canada, good morning, Bob. Ik ben weer onderweg met een vrachtje ATV's. Doe mij maar een bakje koffie dus. En een stroopwafel op deze stroopwafeldag. En de groetjes aan iedereen vanuit Edmonton, Canada. Met behoorlijk wat tijdverschil, denk ik. Een minuutje of 5 minimaal. Ik denk 6 op dit moment. 5, 6, 6:30, ik weet het niet precies. Dat horen we nog wel. Goed dat je er bent, gezellig dat je er bent. Michel van Vandoren, druk bezig. Niet hollen in de bollen, maar met andere klussen. Maar wel even een Bluetooth-duimpje. Kijk, dat vind ik toch heel aardig. Hans heeft een partij foto's naar mij gestuurd. Dan hebben we het natuurlijk over Hans de Viking. Zit hij nog in Italië? Even kijken, heel, heel gauw dan. Ja. Oké. Okay. Foto's, video's, ik ga er zo meteen... Ik kom erop terug zo meteen, gaan we er even naar kijken. Gerben is erbij, Gerben Pap, Jantje Contantje, Jan Krediet zegt... ik ben er ook weer bij, gisteren geladen in Ingelmünster. Münster is dat natuurlijk op... Nou, moeten de puntjes erop of niet? Ik maak Ingelmünster ervan. Morgenochtend los in Zwitserland, dat is de bedoeling. Dus lekker een rijdagje vandaag. Aan iedereen een fijne dag toegewenst. En doe mij maar ook inderdaad even een koffie. Met een stroopwafel kan bijna niet missen natuurlijk. Hè. Nou, zijn naam viel al een paar keer. Jeroen Verode heeft de koekjes verzorgd, de koekjesman. Dus dat is mooi. Even een Hannes van Tontrans. Morgen Bob. En onderwegjes, we zijn er weer bij. Gisteravond een goede en ook gezellige avond gehad... bij Ma Vlodder op Foucancourt. Foucancourt is het trouwens. En Santerre. Dus Foucancourt en Santerre. Santé, zeg ik dan maar. Vanmorgen geladen in Boiry-Saint-Rétrude. Mijn Frans wordt echt opgekrikt door Hannes, hoor. Heel fijn, ja. Weer gelost in Santa Maria. Santa Maria, maar dan Santa Maria. Lierre. En ik sta nu op Kalken met 30 minuten te pakken. Kijk, en dan door naar Bladel. Bladel, hè, voor de duidelijkheid. Hij komt eruit, jongens, Bladel. Even geduld, maar dan heb je ook wat. De lading van Hannes van Tontrans. Oh, en mooi wark. Zou ik wel in de spotlight willen zetten vandaag. Als Bob dubbel op. Ja, ga ik over nadenken. Stof tot nadenken. Even kijken, want... Jeroen Schild... die wil er even bij komen. Nou, maak je borst maar nat, Jeroen. Hallo.
1: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij. Ja, ik ben... Gisteren heb ik nog even geladen in Lanaken, voor Biddinghuizen. En toen kwam ik bij de Shell-pomp, vlak voor het Vonder.
0: Ja?
1: Ja, en toen had ik nog 2 minuten rijtijd over, dus dat paste me mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb een heerlijke bami gegeten met buikspek, ketchup, saus, weet ik veel.
0: Nou, lekker wel.
1: Ja. Ja, nou, vanmorgen ik dacht van, nou, laten we eens een keertje wat anders gaan doen. Toen ben ik om 5 uur gaan rijden. Ja, dan was ik om 7:15, 7:30, was ik in Biddinghuizen.
0: En toen?
1: En toen had ik zoiets van, nou, we gaan het maar eens even kalm aandoen. Ja, even wat rustiger, even wat minder gek. Mm-hmm. Althans, ik zei dat niet, murrig, want ik wilde de bezem pakken.
0: En oh, dat ben je niet.
1: Knakken. Ze was even minder.
0: Ja.
1: Dus ik geprobeerd de trailer even een beetje schoon te vegen, al dat kunststof eruit.
0: Het was erin geschoten dus.
1: Ik ben gereden naar Leun, terug. Ja, ondertussen
0: heb ik de
1: planning op de hoogte gesteld. Ja, dat jarig vastzit weer, dat ik door me doorheen gegaan ben.
0: Wat voor dolie.
1: Maar ik probeer het wel eventjes, nou, Lunteren erin gegooid.
0: Ja.
1: Ja, toen ben ik eventjes over dat terrein een beetje aan de wandel gegaan.
0: Een beetje bewegen.
1: En ja, het gaat wel redelijk. Maar ja, goed, nu zit ik alweer een uur in die auto.
0: Ja.
1: Dus het zal mij benieuwen, ik ben onderweg naar Sloopdorp. Een vrachtje rijdt de mes lossen. En dan moet ik naar Middenmeer. Een vrachtje kipmes laden van Butzo, Oost-Duitsland.
0: Mm.
1: Dus ik heb gezegd van, joh, ik ga wel even kijken hoe het straks is.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: En als het niet gaat, dan kom ik over de zaak weer terug.
0: Natuurlijk.
1: Ja, maar goed, ik blijf positief, dus een beetje in beweging blijven. Nooit verkeerd. Ja, ik zal even een voorbeeld nemen aan Henkie.
0: Ja, nou, die blijft ook in beweging natuurlijk, hè?
1: En dan hopen we op het beste. Nou ja. Als dat Corrie in de keuken is, dan zou ik graag wel een tostietje willen. Hamkaas met een beetje curry on the side.
0: Dat regelen wij natuurlijk.
1: Ja, doe maar, in plaats van een glas melk, doe maar verse suderans als ze heeft.
0: Jezus, we hebben net. En net 3 liter voor je ingeslagen.
1: Ja, maak er een mooie uitzending van met z'n allen. Ja. En we spreken elkaar snel.
0: Ja.
1: Sorry voor het lange bericht. Ja. Doei.
0: Een wat langer bericht. Het is bijna 1 uur, Jeroen. Ik was erop voorbereid, hoor. Hé, maar heel veel sterkte met die rug. Je hebt er maar 1, dus doe voorzichtig. Sandra is er ook bij gekomen intussen. Oh, die gaan we ook even horen. Ja, Sandra, kom er even bij. Hallo.
2: Hey, Poepen de Popski.
0: Hi.
2: Ik ben er nog eventjes bij.
0: Tot ja, geluk. Hoe is ie?
2: Fijn aan het einde, maar ja, dan ga ik wegdrukken. Dan ga ik lossen en melden. Ik heb gisteren ben naar theater geweest.
0: Vertel. Bij wie?
2: Nee. Maar het was het thema van Dag Mama. Van dementie in theater.
0: Oh.
2: Mijn vader heeft dementie en dat is wel een dingetje.
0: Ja, zeg maar niet zoveel.
2: Ja, dit was best wel rake vlakken. Het was best wel intens.
0: Oh ja?
2: Nee, we hebben er wel wat aan. Het was best wel indrukwekkend.
0: Oké.
2: Okay. Ja, een beetje laat geworden. Maar mag de pret niet drukken. Ja, en nu lekker aan de hobby. Ja, gaat lekker. Je mag hem klagen deze week tot nu toe.
0: Ja.
2: Dus nou ja, als dat deze week zo afmaakt, dan kom ik deze week wel door.
0: Ja.
2: Nou, fijne uitzending. Later!
0: Dankjewel, Sandra. De zeemeermin van Stolwijk, hè? Van Zijderlaan. ZZ, zeg maar. Dank daarvoor. Nog meer post zometeen. Wim, Marcel en Hans niet te vergeten. Hoor je na Exile. When I get home, babe, kiss you all over. Gonna light your fire. Zo heet dat nummer, hè?

0: Onderweg op KBC Radio met Ex-Vrouw uit 1978. I wanna kiss you all over. Okay. Zometeen Bob de Blom trouwens. Ja, het is al 10:50. Wim is erbij gekomen, die ga je ook zometeen horen. Nop, Wim Groteboer. Hans, horen we zometeen, die zitten naar de foto's te kijken. En Erik, ja, Erik voor de Wit Oegstgeest, collega van Gerard. En heel veel andere de Wit Oegstgeesters die nu luisteren. Bijvoorbeeld Peppy. Hallo, hallo, dit is de radio, je eigen radio. Is het stroopwafeltijd? Dan is het tijd voor... We gaan naar Frankrijk, of niet? Nou, wel leuk natuurlijk, ja. Die amazing stroopwafels. Oké. Ja, ga ik even overdenken. We gaan naar Frankrijk. Ga jij inderdaad die kant op?
1: Hele grote bloemkolen!
0: Of iets anders natuurlijk, ja. Of kom je deze kant op met de kwark? Dat kan natuurlijk ook, ja. Nou, wie weet, horen we ze zo meteen. De mannen uit Rotterdam vandaan. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zuid-Eindhoven de gekste! 23 graden, zegt Vincento, de buschauffeur. Mooie temperatuur al. Daar ben ik nu even kijken hoor, in het pittoreske plaatsje waar ik zit. 21, 22 graden intussen in Haven. Dat is mooi. Ja. Zonnetje probeert er nog steeds doorheen te komen. Gaat niet helemaal lukken volgens mij. Waait ook een klein beetje vanuit het zuiden bijna. Voelt toch wat koeler aan dan de temperatuur werkelijk aangeeft. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Hé, hey, en Marcel Duitser, geloof het of niet, hij is er ook weer bij. Ze laden mij op dit moment in Oostrum. En daarna ga ik in Oldenzaal lossen. Nou, dat betekent bijna thuis. Zeg ik dan. Albert is er ook. Albert, broer. Lekker dat je er bent, Albert. Goedemorgen. Joop zei er laatst toe bij collega van André, collega van... Sandra, zeker, is erbij. En Pierre Altena heeft zich gemeld. Net onder het toeziend oog. Spaans gehakseld. En ik ga los in Drenthe. Okay. Ik zie het inderdaad, ja. Vers van de pers. José, Kees en Buk zijn erbij gekomen. Edwin ga je horen, maar pas in het volgende uur. En wat heeft Combi 1? Gewoon lekker een duimpje, mensen. Hartstikke goed, hartstikke goed. Gezellig ook. Ja, we gaan het gewoon doen, hoor.
2: Bob, dubbelop.
0: Met twee nummers van die amazing stroopwafels voor 12 uur... en het zaagmomentje van...

0: stroopwafels op KBC. We gaan naar Frankrijk. En ja, die oude Rijksweg 77. Ah, ik heb hem al vaak gereden. Nou ja, vaak. Wel eens. Onderweg op KBC Radio. Jost is er klaar voor. Die heeft een paar dagen binnenland. Waar is die klaar voor? Het zaagmomentje in aantocht om de week door het midden te zagen. Zometeen.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Ja, zo, dat hakt er lekker in. Nou ja, dat zaagt er lekker in. Of het zaagt eruit, beter gezegd, de eerste deel van de werkweek gaan we weer achter ons laten als Jos het zo meteen voor elkaar krijgt om de week door het midden te gaan. Dat goed, Jos. Jos te zagen, ja. Om de week door het midden te zagen. Volgens mij gaat het goed. Ik zie het laatste stukje nog. Ja. Dankjewel, Jos. KBC. En we gaan los. Tweede helft van de werkweek. Onderweg op KBC. Goedemiddag.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irakoorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's... bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort, want bij de Botlektunnel is een auto met aanhanger geschaard. De weg is dicht, je kunt rijden via de brug. En op de A58 in Brabant zijn ze aan het bergen na een ongeluk van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Daar is de vertraging 30 minuten. Op de A59 vanuit Den Bosch sta je voor knooppunt Hoijpolder nog 10 minuten in de file. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob van Beten.

0: Oh, in Ede over. Onderweg op KBC Radio, zeg. Ik dacht, dat duurt nog wel even door. Maar ik was onderwijl aan het kijken of ik die nieuwe single van Douwe Bob ook even naar ons toe kon halen. Of was er van het vis in de vijver. Maar voor je het weet, dat is nummer afgelopen. Try Our Love. Nou ja, toch een aantal minuten. Uit 1982, het nummer van Third World. Hadden we de Sucks Over The World gezongen voor Michael Jackson en door Michael Jackson in 1995. Nou, en voor 12 uur, ik ga naar Frankrijk van die Amazing Stroopwafels. Ik dacht, hij komt er naartoe, hij gaat er naartoe, of hij komt er vandaan met de bloemkolen. Hele grote bloemkolen. Nee, maar wel bij die roestige toren, geloof het of niet. Nee, ik begrijp je, Erik. Lekker druk. Voor de wit oestgeest. Parijs. Ah, de tweede uur van dit radio feuilleton. Je eigen radioshow. Met geluiden en foto's door elkaar heen en veel berichten. Denk ik in een... Nou, ik denk niet zoveel. Maar ik zit even te kijken of we de messengers nog kunnen terughalen. Ja. Poeh. Nou, klik er net eentje weg. Excuus. Doe even wat voor jezelf. Chippy is even druk. Een vreemde eend in de bijt. Vanmorgen richting Noord-Frankrijk. Er is een heel ander ding geladen. Heel andere trailer dan normaal gesproken in de kleur geel. Maar zal die zometeen wel een zegje over doen, kan ik me voorstellen. Ja, Gerbert Brouwer. Ook hij is van de party intussen geworden. En over party gesproken. Goed je weer te horen, het is een tijd geleden. Ook doordat ik even vrij was. En hoe is het met Lambiek trouwens? Nou ja, daar staat iets achter waarvan ik denk, laat maar even gaan. Ik weet het niet wat er gebeurd is. Maar afgelopen weekend ben ik weer naar de Swedenfest Truck Show in Stoneham. In Stoneham Aspel in de UK geweest. Met de oude trucks voor Volvo en Scania is dat. Met een Scania T164 van Bentham, Lodenberg. Met een grote en leuke groep landgenoten. Het was heel leuk weer om er aanwezig geweest te zijn. En ja, voordat ik vrij had en vrij was, had ik een mooie rit Marseille. En op de terugweg ben ik even langs de Pont Carabie gereden. In het Centraal Massief. Dat is ontworpen door dezelfde man als die toren in Parijs. Waar Erik Waarsdorp zojuist langs kwam. Althans, probeerde langs te komen. Ik heb heel wat foto's gekregen. Kijk er maar naar. Geniet er maar van. Want ik denk dat je dat wel leuk vindt. Aldus Gerbert, dat klopt. Dat weet jij. En gisteren weer volgens geheel de schenktraditie enorm rommelig begonnen. Maar we hebben de gang weer te pakken. Dus even de vuile was buiten aangelieten. Even een sneetje brood op de Bergautobahn. En dan zometeen los in Lunen. Goed je weer te horen. Dat zei je al. Mooie uitzending vandaag. Dacht ik ook. Groet allemaal in het bijzonder aan Ko, de Griek. Jan-Willem, fame. Wilco en Annette, Adrie, goede gebuur. En Dirk van Grijderen, dat zou je niet zeggen. Dirk van Grijderen. Lamiek. En Frits van Ommer, ook nog een groetje van GB. GB, Gerben Brouwer. Dank je wel, man. Goed, ja, we lopen een klein beetje achter. Dan heb ik altijd het idee van als we zo'n eerste uur achter ons laten. Dat is niet helemaal waar. Maar ja, er zijn wat goede morgens bijgekomen intussen en zo. Dus, ja, dat is natuurlijk nog niet behandeld. Ja, en dat is niet oké. Maar ja, beter laat dan nooit. Even een klein stuk jongeren van Vnop, Wim Groteboer. Oké. Hier gaat alles lekker, Wim.
1: Goedemorgen, Hi. Bob van Beten. Goed te passen,
0: ja, heel goed te passen, wat denk jij? Ja.
1: Ik luister weer live.
0: Je luistert live?
1: Helemaal live.
0: Jij durft, zeg.
1: En
0: ja.
1: Samen met mijn echtgenoot.
0: Oh, hey, dank je. Ja.
1: Een beetje aan knutselen, een nieuwe wijzerkap eraan.
0: Huh?
1: En op de achtergrond onze Bob. Onze Bob van Beten.
0: Ja.
1: Bob.

0: Ik heb een verrassing voor jou.
1: Een verrassing?
0: En daar is.
1: Nou.
0: Het is mooi weer hier.
1: Mooi weer?
0: Tot de volgende keer weer.
1: Oké. Okay. Wim en Riese. Hou de poot stijf, Wim. Ik bedoel, nou ja, zo gauw mogelijk aan de bak, zeg je het al. Groet aan Jet. Harriet. Nou, nou. Het is allemaal wat. Oh, Cowboy Phil zegt, ik hoorde je vertellen over de stroopwafeldag. Kwamen die jongens van de Bob de Blamp ook op in mijn gedachten. Dus ik ondersteun dus ook juist thuisgekomen in een bewolkt Edegem. Temperatuur is inmiddels opgeklommen naar 24 graden. Nou, bij mij staat hij op 21, toch 22. Ja, ik dacht dat hij iets terug was gelopen. Nee, 22 graden bij mij. Even kijken naar de foto's die Hans heeft gestuurd. De Viking. Lekker gegeten hier. Zie je een lekker broodje. En ik zie nog veel meer. Het verhaal dat hij intussen gisteren wat klantjes heeft gelost en 's avonds lekker bij ze eten in Medol. Net opzij van Brescia en daar lekker geslapen. En vanmorgen om 7 uur richting Assola gegaan en daar wat banden gelost voor Intersprint. En daarna weer naar Serea. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar daar ga ik vanuit. Ik probeer een beetje creatief met de Italiaanse taal om te gaan. Daar wat gaan lossen en ik was rond 10:15 klaar. Nou, wat heb je dan mooi gedaan, zeg ik dan. Nu zometeen dan richting Forlì. Dat is ongeveer 180 uur. Staat hier, is niet goed hoor. 180 minuten rijden. Of moet je 180 kilometer per uur rijden om dat te halen binnen je uur? Nou ja, tussendoor nog even stoppen voor een bakkie. Mooie temperatuur, wat dacht je van zo'n 23 graden? Overigens nu bijna een uur geleden hoor. Klein zonnetje erbij. Hans de Viking, onderweg voor Intersprinters. Maar ik vind het leuk om die foto's te zien. Zeker, ja. Broodje kaas zag er ook heel goed uit. En dat smaakte dus ook prima, denk ik dan. Je hebt hem gehoord. Dat wil zeggen dat ik heb gezegd dat je hem gaat horen. Edwin Tempelman, kom er even bij, Edwin. Oh nee, kom er niet bij. Goedemorgen, Bob. We zijn er weer bij vandaag en van het rommelen rondom onze hoofdstad. Zo, ja, durft. En daarna met piepende bandjes naar het oosten. Kan ik me voorstellen. Vanavond condoleren van het maatje Johan, twee Koesant. We hadden dat vorige week over toen jij in Finland was. Veilig is de uitvaart, dus als je voor mij nog een bakje hebt en een scheutje melk. En als het mag, een zelfgemaakt liedje van via AI als stoefje heb ik gemaakt voor mijn maatje. Oei. Nou, dan moet ik even kijken, niet een klein dingetje hoor, maar ja. Kijk maar of je hem draait, zal wel een eer zijn. Nou, kijk even wanneer. Vrijdag de uitvaart. Nou, het is nu woensdag, dus kijk of we vrijdag een beetje ruimte daarvoor kunnen maken in de uitzending. Dat doen we dan wel. Zo, ja, even alle zeilen bijzetten. En ik denk dat dat wel de goede kant op. Volgens mij heb ik de meeste mensen die een blauw duimpje hebben gestuurd wel een duimpje teruggestuurd. Dus dat is wel voor elkaar, denk ik dan. 14 over. Zometeen maar eens kijken naar het weeroverzicht voor Europa. We beginnen in België, komen we uit in Duitsland, Italië, Frankrijk. We doen heel veel Europese landen aan. Maar eerst CCR. No.

Britse Girls Aloud. Popstars, hè? Revivals. Of The Rivals. The Rivals was het volgens mij. Ja, Revival is het ook wat dat er gaat. Onderweg van KBC. Bracht ons even terug naar 2003. Nou, die meiden zijn intussen een stukje groter geworden. Die zijn al oma... Nou, dat is ook weer overdreven natuurlijk. Dat is ook niet te hopen natuurlijk, ja. Het weeroverzicht voor Europa. Ik ga hier een paar schoteltjes. Ik ga het je zo meteen voorschotelen. Maar eerst even alle aandacht nog voor die muzikale ketting. Wij hadden gisteren een mooie rij. We hebben de bloemetjes buiten gezet met de Move en Flowers in the Rain. Uit 1967. Daarachteraan was het Fading Like a Flower van Roxette. En Younger Days van Fatal Flowers, Nederlandse groep. Fatal Flowers, Younger Days als laatste. Uit 1987. Goed, het gaat dus om die laatste. Younger of Days. Dat woordje mag je gebruiken in de titel van een nummer. Of iets in artiest. Als naam, mag ook. Of iets weer met bloemen. Of iets met van taal. Fatal. Geef het maar door. In je eigen show. Messenger Bob van BTN. Bob@kbcradio.nl. Intussen is Jacco er ook bijgekomen. Die is geladen in Amsterdam, zegt hij. Een vrachtje Cloburn Red. Dat is bestemd voor de asfaltcentrale in Bergen op Zoom. Ik doe het maar even zo, dan weten ze in ieder geval dat je eraan komt, Jacco. Jacco met de perenkist. Jacco van het Kruis onderweg met een vrachtje Cloburn Red. Thanks. Klinkt lekker Engels wat dat er gaat. Goed, even kijken of ik nog wat mensen gemist heb. Een liedje van Wim Groteboer. Ja, dat doen we wel een keertje weer, Wim. Maar is heel erg geënt op een ander radiokanaal. Dat gaan we niet doen natuurlijk, hè. Dit ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Uitgezonden programma Alive and Kicking. Ik zeg het maar eventjes. Kokkie, kok. Kokkie, kok, kok, kok, kok, kok. Vallinger is erbij gekomen. Heerlijk dat je er bent. Gezellig ook, hè. Gisteren teruggekomen van een vakantie Portugal. Gisteren weer onderweg gegaan naar Lille. Of eigenlijk eergisteren vanuit de vakantie teruggekeerd. En wat doe je vandaag? We weten het niet. We hebben geen idee. Geen idee. Edwin Tempelman, dank. En toch een beetje kracht, extra kracht voor deze week. Dat is nodig om het hoofd boven water te houden. En om je staande te houden, kan ik me voorstellen. In verband met het verlies van je maatje Johan, natuurlijk. Ja. Messertje Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Denk dus na over die ketting. Bloemetjes. Younger, Days, Fatal. Nou, ik heb je een aantal ingrediënten gegeven als houvast voor de muzikale ketting. Om daarmee verder te gaan en weer langer te maken. België, vanmiddag een warm weerbeeld. Dat wil zeggen, in het westen wordt het zo'n 20 tot 23 graden. Midden-België houdt het op een graad of 25. En ja, opnieuw erg warm gaat het worden in Belgisch Limburg. 7, 28 graden is misschien nog wel de verwachting. Aan de Ardennense toppen is de graad op 25. Ook daar zomers warm. Vanavond wel veel wolkenvelden. Ook af en toe regen in België. En halverwege de avond is de temperatuur nog zo'n 18 graden. In het westen zelfs 22 in Belgisch Limburg. De nacht wordt wat wisselvallig met verspreid over België buien. Later overigens wordt het wel in het westen weer droog. Temperatuur gaat onderuit naar 14 tot 17 graden Celsius. Morgen, de 1e van oktober, in het oosten bewolkt, buien. Dat begint zo. En daarna, ja, de lucht is erg vochtig en kan ook een beetje klam aanvoelen. Klamme lappen. En in het westen is het dan wel droog in de ochtend, met lokaal nog wel een buitje mogelijk en af en toe de zon erbij. In de middag, lange tijd droge periode in België met 18, 19, 20 graden als vooruitzicht. En wel een wind die gaat draaien. Zuidwesten tot westenwind. Morgen overdag. En ja, de dagen daarna. Vrijdag tot en met zondag. Wolkenveld, dat kan een beetje nevelig zijn. In de ochtend met name. In de namiddag op veel plekken echt wel de zon erbij. Maar dan gaat het of 20 zo ongeveer. Ik denk dat het niet verkeerd is. Weekend gaan de temperaturen misschien nog ietsje hoger komen. Italië. Nou ja, als je houdt van stabiel weer, op dit moment de komende dagen sowieso. En een behoorlijk warm voor de tijd van het jaar liggen de temperaturen in het Italiaanse tussen 24 en 29 graden Celsius. Voor Spanje. Verspreid komen wat buien voor. Dan praat je over licht wisselvallig weer. Overigens wel veel regen in het noorden van Spanje. Maar Barcelona ook talrijke buien. Dat was gisteren het geval. Met zo'n 14, 15 millimeter wat er terecht is gekomen. Aan de Costa del Sol niet, dan was het heel erg zonnig. Nou ja, en nu nog steeds, hè? In de loop van deze week neemt wel het aantal buien in de badplaatsen toe, maar het blijft voor een groot deel van de dag droog in Spanje.
Spanje, op het vasteland. Voor Frankrijk... zomers warm en dat geldt ook bijvoorbeeld voor Corsica, maar ook aan de Atlantische kust komen de temperaturen in beeld van 22 tot 25 graden Celsius. Het weer is wel een beetje aan het keren intussen hoor. Dus op de terugweg van mooi weer met toch wel wat buitjes her en der. In het zuiden en in Parijs klaart het op de natte dagen weer vaker op en lopen de temperaturen richting 23 graden. Ja. Dat is wel bijzonder natuurlijk, ja. In het zuiden ook een beetje, ja, beter weer. Richting de 23 graden. Een klein dipje dus. Nou, okay. We kijken nog even in Duitsland, waar het eerst genieten is van het warme weer. In het westen met 7, 28 graden. Maar het is aan het keren, het tij, zo gezegd. In Beieren en de Alpen lokale onweersbuien mogelijk. En ja, regen met 18 tot 21 graden. Nou ja. Richting het weekend komt de zon er wel weer vaker bij in Duitsland. Dus een zonnig vooruitzicht. Auch für Reinhard und Martina. In Erfstadt, Duitsland. Oostenrijk. Ja, de komende dagen in heel Oostenrijk nog wel bijzonder zonnig weer. Gaandeweg niet hoor. Er schuiven ook wat wolkenvelden binnen. Lees ik hier. In het westen rond de Alpen. Een lokale bui. Maar over het algemeen zonnig weerbeeld. En de zon is er dus regelmatig bij een droog vooruitzicht. 21 tot 23 graden in steden als Innsbruck en Graz. En zo rond de 23 graden diverse plekken in Zwitserland ook. Nou, Bern, Luzern krijgen wel een periode met regen. De temperatuur gaat onderuit tussen de 17 en 20 graden gaat dat uitkomen. Maar voor de tijd van het jaar best wel zacht. Over zacht gesproken, Peter had het erover. Die hoorde hem vanmorgen bij mij bij Utrecht. Douwe Bob, No To Sell. Mooi nummer dit.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: This is the sound of power.

0: what you want.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Die is momenteel dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via de brug. En op de N35 van Zwolle naar Almelo staat file tussen Heino-Zuid en Raalte door een ongeluk. Daar is de vertraging een kwartier.

We hebben nog een stroopwafel. Dan bestellen meer mensen een stroopwafel. Gratis, maar dat geldt ook voor de tosties, hè. Die tosties gaan normaal gesproken als een malle, maar vandaag niet. Amy Stewart uit 79 en Knock on...

0: Knock on Wood. Ja, zo is het maar net. Ik denk, laat even het origineel horen, een klein stukje. Maar voordat Eddie Floyd eraan toe kwam, is het alweer bijna 2 uur geworden. Oh nee, 1 uur. 7:30, hoog tijd voor de ketting. En als je bij de bloemen wil blijven, zegt Cowboy Phil, denk ik aan Rote Rozen van Freddie Breck. Nou, daar had ik totaal niet aan gedacht, moet ik je zeggen. Tulp uit Amsterdam, dat viel ook nog gisteren of eergisteren. Toen hadden we het gewoon over het algemeen over de bloemen. Maar Rote Rozen is wel goed. Ja, dan komt Jantje Koopman zo meteen ook nog wel voorbij, denk ik dan. Philip, dankjewel. Niet dat gek is, hoor. Helemaal niet. Maar Erik. Was hoor. Nee, dit is Canada.
1: Canada.
0: Paul Young, Every Time You Go Away. Paul Young, Younger Days. Ja, dat is ook een goede insteek in dit geval. En toen hield het een beetje op met de hits, volgens mij, met dat nummer. Every Time You Go Away. Maar wel een goede suggestie, zeg ik dan. Chrisje van Vendrich. Bob, hier ook present. Net in Lommel gelost. En straks ga ik even op de zaak laden in het mooie Zummeren voor Bretagne. Leuk afsluiterke van de week. Denk ik ook, ja. Ik kom toch nog wel altijd thuis, mag ik hopen? Ja, dat mag ik nog wel hopen, ja. Oké, bij KBC. Wat gaan we doen voor de muzikale ketting? Nou, ik weet het nog niet. Ik ga er even over nadenken. Nou, en nog even terug naar het mooie nummer dat we niet horen van Douwe Bob. Note to Cell. Blijft een topper. Ik vind het ook mooi hoor, Peter Leijendekker. Absoluut. Chippy. Nou, ik zag al dat je bezig was. Dok in Eindhoven, in Al van de Rijn. Hoe is het verder met je Chippy?
2: Goedemiddag Bob en onderweg. Dus ja, hier is Martinis.
0: Wat doe je gek?
2: Ik ben er ook weer bij.
0: Wat praat je raar?
2: Vanochtend met de tandarts geweest. Dus een beetje fijn in mijn mond.
0: Waar ben je?
2: Geintje Bob.
0: Ja, zie je geloof ik geen reet van natuurlijk.
2: Nee, ja, ik ben wel vanochtend bij de tandarts geweest, maar ik heb nergens last viel.
0: Oh.
2: Ja, het is altijd het voordeel als ze dus in een kiespot te gaan boren en plamuren en alles.
0: Ja.
2: Ja. Dat je al een paar jaar geleden een zenuwbehandeling hebt gehad. Dus ja, dat ding is een dood als een pier. Dus ja, daar voel je niks meer van.
0: Nee, precies. Of je de zenuwen niet van te krijgen.
2: We gaan nou onderweg naar richting Lille. Daar gaan we daar nog een rondje van maken. En dat hele hoekje daar zo van Valenciennes tot Cambrai. En dan weer terug. En dat is over 2 dagjes.
0: Ja.
2: Dat dus. En ja, ik was al even onderweg, maar ik werd weer door die gebeld. En dan door die gebeld, dus ja, ik was even later. Dus
0: je was maar gewoon vergeten.
2: Oké,
0: okay,
2: Bob, als je bij mij nog een bakje hebt in de toastie, want ja, ik heb toch een pijn besmoeld. Dus een lekkere toastie met curry. Of misschien heeft tante Corrie nog een beetje pindesuis voor mij.
0: Jawel.
2: Dat is helemaal goed. Oké, nou, iedereen werkt ze en tot later.
0: Dag Martinus. Breek me de bek niet open. Breek me de bek niet los. Ja. Dicht geplumeerd of wel, ja. Oké. Onderweg. KBC Radio, wat dacht je ervan? Waarvan? Glory Days natuurlijk van de Bos als eerste. Oh, wat goed. Muzikale ketting. Johan, combi 1. Lekker bezig, jongen.
3: De muziek.

Days. Van de Bos, van Bruce Springsteen. Een andere Bruce, een andere Spring, of iets met Steen, of iets met Glory weer, of iets met Days. Nee, Glory nog niet, maar Days zou ook wel weer kunnen natuurlijk. Denk er maar even over na. Messenger Bob van Beter, Bob uit KWC, die hup, daar gaat weer een tosti, zeg. En koffie van mij erachteraan.

0: Zo, nou, we gaan even een rondje maken hoor, wat dat betreft. Want de aansluiting op de ketting, dat is niet nogal wat er nou weer binnenkomt. Dat is mooi, 13 minuten voor 1 uur. De tweede schakel onderweg. Glory Days van Bruce Springsteen. Philip zegt, van Glory Days is het eigenlijk, vind ik, maar een kleine stap naar Gloria Gaynor. En andere Gloria's of Gloria van Umberto Tozzi. Oh ja, Gloria, Gloria. Een leuk idee inderdaad, ja. Daar is even over nadenken, ja. Erik Nijhoff zegt Bruce Hornsby met The Way It Is. Oh, vind ik ook een mooi nummer inderdaad, ja. Hannes komt met The Kinks and Days. Die wil verder gaan met de dagen. Op deze woensdagmiddag intussen. Jos heeft die week door het midden gezaagd. Goed gedaan, zeggen we nogmaals. The Kinks and Days. Oh, de derde ook al. Wang Chung and Dance All Days. Wang Chung. Goed zo. Chippy.
1: Zullen wij zo horen verstaan tussen Jos Stone, You Had Me.
0: Oké. Jos Stone dus en You Had Me. Ook een geweldig nummer trouwens, moet je zeggen. Nou, dan worden we even moeilijk. En Edwin Tempelman die zegt, ja, pittigheid kent geen tijd. Metallica met The Day That Never Comes. Wel de live in Nîmes versie als het kan dan. Ja. Zit er mij een beetje moeilijk te maken. Hup, weer een tosti. Wie heeft die nou weer besteld? Ik kijk hier naar beneden. Maar die kantinejuf, juffrouw Corrie. Achter elkaar gooit ze die tosti's eruit. En in het bakje waar de tosti in zit, dus een kartonnen bakje, zit ook vaak een stroopwafel. Want ik vroeg aan Corrie net, ik zeg, hoe doe je dat dan? Nou, die stroopwafel doe ik er gewoon bij. Dus krijg je de tosti binnen, die is warm natuurlijk. Hamkaas of kaastosti, dan zit daar de stroopwafel bij. Die moet je dan gauw even uit de bakje halen, anders zit er straks geen stroop meer tussen. Nou, oké. Okay. Met stroop vang je vliegen, dacht ik bij mezelf. Ik vraag jullie om aan te sluiten op het nummer The Way It Is. Even staccato in gesproken. Van Bruce Hornsby en The Range uit 1986. Want dat is schakel nummer 2 in de muzikale ketting vandaag. Niks ten nadele van wat jullie allemaal gestuurd hebben hoor. Martina zegt ook Gloria van Umberto Tozzi had ook heel goed gehoord. Mooie keuze als je dat gaat doen. Nou, niet dus. Maar wel een leuk nummer inderdaad. Met de groetjes vanuit het thuiskantoor in Erfstad aan iedereen onderweg. Het weer hier in Erfstad. Volop zon. 26 graden al. Oh, wat een mooie dag om thuis te werken. Ik zou zeggen, gooi de deuren open, de ramen open en ga lekker in de tuin zitten straks. Lekker een 12 uurtje. Groetjes en een vrolijke tjus van Martina. Standing in line, mugging.

George Hornsby in the Range, 86, The Way It Is. Even een klein stukje dan. Ja, want ik vind het eigenlijk wel een hele goede plaat. Voordat we de derde schakel in de muzikale ketting kiezen. Oh, wordt weer moeilijk hoor. The Way It Is van Bruce Hornsby in the Range. Oh ja, nou het zou... Deep Purple met Highway Star kunnen worden. Al dus Edwin. Zou kunnen.

even lekker bezig in gedachten. Gloria van Umberto Tozzi. Ik had op het laatst even een crash. Ja, ik kon niks meer in typen. Ik was mijn muziek aan het zoeken en voor de muzikale ketting. Glorious. Glorious. Glorious. Reinhard, hartelijk dank. Ja, waar gaan we mee afronden met de muzikale ketting? Schakel nummer 3 vandaag in Onderweg op KBC. En de naam Filoleven. En ja, ze is weer aan het optreden. Wat zijn we daar blij om. Tenminste, de meeste mensen onder ons natuurlijk. We hebben het over Celine Dion. And That's the Way It Is. In aansluiting op Bruce Hornsby's tweede schakel in de ketting. Ik denk dat we daar mooi mee afronden. Blijf lekker luisteren naar KBC. Morgen maken we weer samen radio tussen 11 en 1 uur. En vanmiddag is Marke met het zoutuur na meer dan 50 jaar popmuziek. Uren achter elkaar. Wat lekker op KBC. Morgen is dit programma er weer via Hollands Palet Den Haag Totaal. Baddengaanderadio.nl. Het was weer een lekker feestje op deze woensdag. Bis morgen.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel One2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En dat komt door opruimwerkzaamheden in de Botlektunnel. De linker rijstrook is hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten. We are

0: plekken zonder je arm? Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor 1 Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel One2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Velzen en Rottepolderplein door rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorkum naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Nee.

0: vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Strip Festival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht.
10: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
11: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!
12: Nee.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De volgende files vallen op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Daardoor staat er ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen 1 uur vertraging. Miami Girls. In the

Mooie opening vandaag, leek ons, met Len Barry en net Love is the Seventh Wave van Sting. Nieuwe editie van het Zuiduur. Samenstelling Bob van Beten en techniek en montage Erik van Willigen. Dire Straits, koffie naar mijn hand en Water of Love.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

Beatles gehad en ik werp een blik terug. Ik bedoel eigenlijk even een terugblik. Na Dire Straits was het die Eamon Corner en Hello Susie, jaren 60. En Beretta's Theme, TH, van Sammy Davis. En dan nu de good old Beatles en rock and roll music.

Toen ik dit soorten uur aan het voorbereiden was, dacht ik... laat me eens onderzoeken of kunstmatige intelligentie een betere tekst schrijft dan ik. En dit kwam eruit. AI, ik ga het nu AI noemen, AI kan snel teksten maken en verbeteren. Dat is handig, maar er zijn ook beperkingen. Hieronder staan kort de belangrijkste voor- en nadelen. Voordelen van AI bij het schrijven. AI werkt snel en maakt snel een eerste opzet. AI helpt bij spelling, grammatica en herschrijven. AI is handig bij routinewerk en brainstormen. De nadelen van AI bij het schrijven. AI kan fouten maken, dus controle blijft nodig. De tekst kan algemeen of onpersoonlijk klinken. Bij moeilijke onderwerpen mist soms diepgang. Conclusie. AI is vooral sterk in snelheid en ondersteuning. Een mens blijft belangrijk voor nuance, controle en een persoonlijke stijl. In de tijd van de zeezenders hadden we in de verste verte, vrienden, geen idee dat de toekomst dit voor ons in petto had.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Don't Stop Me Now, aldus Queen. Zelfs jonge mensen luisteren wel eens naar deze nostalgische radioshow. Dat ervaren wij als compliment. En als je complimentje wil geven, en ook als je kritiek hebt, mag dat natuurlijk. Stuur even een berichtje aan mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. Tijd voor drie nummers non-stop.
1: En dan nu, KBC's Weet.

Lekker hè? En français. Yves Montand hoorden we met een bicyclette op de fiets. Dat doen Fransen ook. En wil jij ook een retro top 3 maken voor het Zoute Uur? Stel samen een mail naar studio@kbcradio.nl. studio@kbcradio.nl. Of naar mij, mark@kbcradio.nl. Ik zit te zwaaien. Zwaai, zwaai en bye bye, zei Adje Roland altijd.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Jukebox Rock, 24 rockers uit de jaren 60. Test je

0: 1990. Ook op cassette en 8-track. Vraag naar Jukebox Rock van K-Tel.
1: Ogenblik, joh. Wie? Het hoofd die zit weer vast. Even spuiten met anti-aqua van Chevron. Dan krijg je zelfs de Noordzee mee droog. Laat staan je vochtige boten die niet starten wil. Anti-aqua van Chevron. En je komt altijd weg.
2: 891. You're listening to the best offshore hits with Mark Van Amstel on 891 kHz medium wave.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn twee rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.

0: KBC Radio. Jouw hit, jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. De linker rijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Blijswijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagenstein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht.

achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen raam. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten.

voor degene het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen ruim drie kwartier extra reistijd.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Windkracht 6.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 35 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd.

0: 8, 6 tot 7. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroef de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knopendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten.
3: We

0: Jouw hit. Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel ook 10 minuten extra reistijd. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht.
6: Brik. Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Brik, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu. Radio
3: Monique. Jouw hits, jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het raam.

Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online en

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: KBC Radio. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We all.